0: lua.
1: Det er ude i det sydstamme.
2: Ja, lilla. Vi tager gerne ved bom for en dialog.
1: Det er sit, den er lilla.
3: Mampatanjaka andreraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Isaia toko faefapolo andinin'ny fahasivy amby roapolo.